Ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van, ik ben zeker van